0: Siaga!
1: Siaga, siaga, siaga, siaga, siaga, siaga,
0: siaga!
1: Siaga, siaga, siaga, siaga, ni kumto wa siaga. Siaga, siaga, siaga, siaga, siaga.
0: Kansoke nkabe dile mkubuli muntu atengese kwa chifu bachonka. Tengese kwa chifu bachonka! Soko lage mbaba wa nanti obisobola. Tengese, tengese, tengese!